hot net hat en nefet het naroi ikke hat ni shelai hat ni vet nouet man hot ni dai het narasi het nat e ut ming rasha shli kara vut nerar hot nerar het narier hot nerar het narier